aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden... en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Zuurhofbrug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel 2 files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten op onthoud.
6: De stem van de Noordzee.
7: Hallo, ik ben Wente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl.

0: Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Bob Krabbendam met het radionieuws. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten op onthouden.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16, bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16, bij daar Rotterdam, voor de Drechttunnel. Nog eens 5 minuten op onthouden.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Dit is Rob Grabbendam met het Radio Nieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En later ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: The Giant Jukebox. Jouw hit, jouw station.
1: Dit is KBC. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12, de Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug gebeurde vanochtend vroeger een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A16 bij Daar Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het Zonsveel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik 8 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. Miami Dolls.

Welkom weer bij een nieuwe editie van ons Zoute Uur. Daarnet hoorden we Rosetta van Georgie en Ellen uit de lang vervlogen jaren 60 van de vorige eeuw. Straks onder meer muziek van ABBA, De Dijk, Eric Clapton en niet te vergeten onze retro top 3. Met vandaag drie keer Paul McCartney bijgestaan door zijn band Wings. Maar nu eerst Cheek to Cheek van Lowell George. Dat is muziek uit de jaren 70. Toch ook alweer een jaar of 50 geleden, lijkt me.

0: Ik heb in de studio lekker mee zitten zingen met ABBA. Knowing me, knowing you. Altijd leuk om ABBA weer te horen hier op KBC Radio. Waar anders te beluisteren op 891 kHz en 1008 kHz. En uiteraard via de stream. Nationaal product en ook in het Nederlands is hier De Dijk in het Zoute Uur met bloedend hart.
1: Dit is Ian Andersen voor het Zoute Uur.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ja, vraag de catalogus aan bij Kant en Klaar in Zeist. Postbus 125, Zeist.
2: Wim, word eens wakker. Wim, morgenochtend gaat je moeder natuurlijk meteen in het bad en ik heb het nog niet schoongemaakt. Wim, wat moet ik doen? Wim.
3: Pak Sparkle, de eerste allesreiniger in spuitbus. Spuiten, doek erover, klaar. Sparkle van Johnson.

Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers,

0: Amsterdam met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3,5 dagen bij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunt.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je een half uur. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht. Zoals gezegd een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim 3 kwartier.

0: Someone Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed. En After Midnight, Eric Clapton, tweede deel alweer van ons Zoute Uren. En dat was inderdaad die beloofde opname van Eric Clapton. Tijd voor onze Retro Top 3.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: Bij de Zaanse ziekenomroep, nou, niet flauw doen, die omroep is niet zelfziek, kregen donateurs een leuk en bijzonder certificaat. Er werd om steun gevraagd voor de inrichting van nieuwe studioruimtes. En dan kreeg je dus een certificaat met nummer en vervolgens een specificatie. Ik heb er een waarop staat: uw gift stelde ons in staat om een halve deur aan te schaffen. Ik vind hem leuk, toch?
1: 891.
0: Het Zoute Uur zit er bijna weer op. Graag tot een volgende keer. Blijf bij ons, de muziek.

Hey. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Online

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De afgesloten A27 bij Gorkum zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een 30 minuten extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerdijkbrug 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch, Maaspoort en Heusden. 2 rijstokers zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd.

Nina King, Diana mag je ook zeggen, maar het is echt wel een beetje Engels. Jamaicaanse zangeres. Lekkere muziek uit 1995. 1995, toen werd mijn eerste geboren. Ja, nee, niet hondje, kind. Kind, ja, hondje weet ik niet meer. Jaren later in elk geval. Nee hoor, zeker. Ja, die Dave is nu intussen al 31 geworden, dus even denken, ja, zeker, ja. Hey, Diana King en Shy Guy. Nou, je bent toch geen shy guy? Kom op, laat even je berichtje achter. Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Kunnen we er samen wat moois van maken vandaag? We toveren een mooie radioshow. Interactief radio maken, dat doe je lekker samen met KBC en onderweg. Dus ik zeg, kom maar op. En je bent niet de eerste als je nu pas iets gaat sturen. Ik heb een hele wacht- en wachtlijst. Jongen. Den Haag bijvoorbeeld. Gerard, die heeft zich gemeld in Den Haag. Je hoort zo zijn verhaal. En ik ben al even een videootje aan het kijken geweest, hoe het gezellig ook is geweest in het Zuid-Duitse Boyberg. Ik moest eerst even denken, zei ik gisteren nog in de uitzending waar dat is. Maar Jan Gimbis is onderweg daar naartoe gegaan. En Boyberg is een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen. Gelegen in Oderwaldkreis, in de Oderwaldkreis. Klein stadje, maar gezellig joh. Ik heb een videootje en heel wat foto's doorgestuurd gekregen van Jan. Die zegt morgen even mooi aan de wandel geweest in Boyberg. Want ja, het laden duurt hier wel eventjes. Straks gas erop richting het weekend. En gisteravond heb je ook al vermaakt. Ja, ik weet niet of we een stukje muziek kunnen meekrijgen. Even kijken hoor. Ja, dit is gezellig geweest dit hoor. Oh. Oud-Duits plaatsje, jazz, live jazzmuziek, heel veel Duitse mensen op de been. En Jan is er ook bij geweest, dus kort muziekje. Maar ik heb even een indruk gekregen. Ja, ik ga nog even kijken hoor. Oh ja. Jazzband onder een partytent. Helemaal gezellig. Dat is helemaal mijn smaak, Jan. Dank voor het doorsturen. En nog veel meer post. En foto's ga ik bekijken. En er zijn nog meer mensen bijgekomen. Ja, natuurlijk ja. Robert, de Tukker, Tarzan, Kees, Johan. Gellert, de Winnetoe. De Viking Hans is erbij. Johan, Combi 1. Michel van Van Doren is erbij. Joop, Zuiderlaan Stolwijk. Jeroen Schild, laat van zich horen. Basje is erbij.

0: 1974, deze Music in the Air van AS. US, US, maar AS dus voor de duidelijkheid. Nou, nog meer mensen die zich vanmorgen vroeg al hadden gemeld bij Radio M Utrecht. Een Cowboy Phil bijvoorbeeld, die zat er vanmorgen vroeg al komen voorbij. En lekker hoor, gezellig dat jullie er zijn. Dan heb ik het idee dat ik niet voor niks opgestaan ben. Gisteren voor het eerst, vanmorgen voor het eerst moet ik zeggen. Gisteren met de gedachte vanmorgen voor het eerst naar Radio M Utrecht gegaan. Er werd mij gevraagd, hoe was het bij KBC Radio? Ik zei, dan kon ik geen radio maken ook. Hè? Dat was natuurlijk wel gisteren al voor jullie. Een beetje een opwarmertje. Maar vandaag gaan we er wel mooi tegenaan. Volledig hier bij KBC ook natuurlijk. Logisch. Kopje koffie erbij. Lekker toch? Elwin Stegeman. Ik zei het vanmorgen al. Stegeman. Daar houd ik van. Ja. Michel van Vandoren. Nou, goed dat je er bent. Duimpje erbij. Ik doe een duimpje omhoog. Morgen blij dat je er bent. Groetjes vanuit Hillegom. Vanmorgen vroeg al. Dat is mooi. Chippy, Martin is erbij. En wil je hem horen? Ja, ik wel hoor. Martin.
1: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer. Martinus.
0: Martinus.
1: Ja, ik zag dat je gisteren weer er was.
0: Ja,
1: ik ben
0: zeker.
1: Gisteren niet geluisterd. Ik was gisteren een dagje vrij.
0: Oh, lekker man.
1: Ik moest even met het meisje mee voor een... Voor een MRI-scannetje, niks bijzonders hoor. Nou, niks gevaarlijks, niks eten. Toen moest ik even wat uitzoeken. Vanwege haar schouder, daar zit iets niet goed. Nou, de rest van de dag gewoon lekker vrij gehad. Gisteravond nog even naar de kermis in Lisse geweest. Leuk met de kinderen, gezellig, gezellig, gezellig.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Mijn werk is 7 keer veranderd.
0: Wat ga je doen nu, weet je het al?
1: Een paar keer veranderd. Ja. En nou, uiteindelijk heb ik dus een ritje gekregen. Ik ben nu onderweg naar Hardenberg. En dan ga ik Koevoorde, Klaasien en Veetse Apel. En mijn Bijlen, Hogeveen, Meppel, Staphorst, 2 keer Zwolle.
0: Zo, je gaat lekker Drenthe, ja, Overijssel voor die tijd en na die tijd.
1: Vandaag. Ja, het gaat wel worden, maar ik denk niet dat ik helemaal leeg op. Dus er wordt zaterdagochtend nog 1 of 2 winkeltjes eruit gooien.
0: Oh, dat zal best wel, ja.
1: Helaas, shit happens. Nou, dat is dus. Nou ja, Bob, als je vanmiddag een bakkie hebt en een tosti, dan gaat hij. Nee, het is vrijdag. Een satéetje. Satéetje wordt het, ja. En dan wens ik van deze kant af iedereen een heel prettig weekend. En tot maandag maar weer. Later.
0: Later, dankjewel. Lekker op zijn lijns, mensen. Ja, kipsatéetje. Het is vrijdag vandaag, dus de kantinejuf is al druk aan het voorbereiden, kan ik je vertellen. Die is niet laat. Helemaal niet. Ze is zelfs een half uurtje eerder gekomen dan normaal. Ze zegt, even die kipsatéetjes nog even uit de marinade trekken. En lekker stokbrood heeft ze er ook bij gehaald. Dus hoe lekker is dat? Je kunt gewoon bestellen via mij. 4 stokjes kipsaté is een portie. Er zijn altijd liefhebbers die willen dan 2 porties. Maar begin nou eens met 1, zeg ik dan. Want het vult wel met wat stokbrood on the side. Zoals Jeroen dat altijd zegt. We zitten bij vandaag. Dus messenger Bob van Meten en Bob at kbcradio.nl. Nou, Jeroen dan maar. Jeroen! Oh, we nog even geen verbinding met Jeroen Schild. Dan kom ik zo bij, Jeroen. Basje van Hooijen is erbij. Ja, hoi, hoi, hoi. We hebben vandaag een jarig in ons midden. Wat? En ik wist dat niet. Ik ga hem gelijk op de kalender bijschrijven. Dat lijkt me hartstikke mooi, want er is er tijd voor.
2: Congratulations!
0: Johan Schot voor de Boeg is vandaag 29 lentes jong. Kijk eens aan. Ik heb het zonnetje besteld, Johan. Dus wat dat er gaat... Ga ik je een hele lekkere dag wensen.
2: Gefeliciteerd!
0: Johan Schot, ik dacht ook echt dat ik een berichtje van je had gezien al. Even kijken hoor. Ja, zeker wel. Zelf is de jarige Job er ook bij. Bob, goedemorgen. De pauze zo uitgekiend dat we de hele uitzending erbij zijn. Jij mag blijven, Johan. Van harte. Ondertussen alweer ter hoogte van Lille. Niet Lillehammer, maar Lille. In Europa dus. Dus mooi even rond een uur of 2 start ik het weekend. Maandag weer laden en dan ook vertrekken naar het... Och, gezellig. Olé, Spaanse land. Mag ik van jou een puntje slagroomtaart op deze speciale dag? Ho. Ik doe de koffie. Ja, natuurlijk doe ik voor jou, omdat het koffie met gebak tijd is. Natuurlijk. Een lekkere puntje slagroomtaart. Ik hou er ook van, hoor. Ik neem zelf ook dan. Goed? Johan, van harte gefeliciteerd en vier het feestje gezellig vanmiddag, vanavond en het hele weekend voor mijn part. Doe je best. Maar dat ga je doen, hè. Kees Diepens, je krijgt van mij ook een duimpje terug, want dat heb je gestuurd. En hetzelfde geldt voor de Tukker Tarzan Robert Pieger. Hannes van Tontrans, Bob, morgen, onderwegjes, morgen, we zijn er weer bij. Vanochtend vertrokken vanuit Sompe. En nu bijna in Son en Breugel om een vrachtje stro te gaan lossen. En daarna ga ik voorladen in Bladelle. En weekend houden, hoe lekker is dat? Bob dubbelop in het kwadraat, Dr. Alban. Leuk. Ik had nog eens wat anders in mijn hoofd volgens mij. Nou nee, dat was voor de muzikale ketting waar jij het over had gisteren. Nou, nog even 1 duimpje sturen. Ik wacht wel even op de foto's. Die komen later wel voor de Viking. Onderweg voor Intersprint, helemaal voor elkaar. En de aviateur Jeroen heeft een ander zaakje om te knappen. Daar hoor je zo meteen meer over. Net als Gerard in Den Haag niet te vergeten.

Nou, wat er nou misgaat, weet ik niet. Maar ik heb het idee dat we iets heel geks doen op dit moment. Terwijl ik eigenlijk niks meer hoor. Jullie wel, hoop ik. Even geen idee meer, hoor. Diana Ross was bezig met haar outcoming of coming out. Dat is een van de twee natuurlijk, ja. Bij mij viel het even helemaal stil. Geen idee, ik zat nog midden in het nummer. Ik zat zelfs mee te drummen en te luisteren. Toen dacht ik, hè? Heb ik te hard met de drumstokjes op de knoppen staan rammen hier? Geen idee, eerlijk gezegd, hè? Je ne sais pas. Onderweg op KBC. Nou, even Nederlandstalige muziek. Splitsing, wind en zeilen.

0: Nou, ik heb twee berichtjes van mensen, onder andere van Hannes, die zegt, bij ons gaat het gewoon door, hoor, de muziek. Iets kennelijk met mijn afluistering, het viel even helemaal stil. Ja, nou ja, het is toch weer een beetje wennen, moet je zeggen. Why? Geen enkel idee wat dat er gaat. Oké, met een bakje koffie erbij, Erik Waasdorp. Morgen, Bob, alsjeblieft, Sheryl Crow met This Is You. The Wah Theme. Een van de parels van het album Feels Like Home. En groetjes aan iedereen vanaf de A9. De A9 bij Amstelveen. Erik voor de Wit Oegstgeest. Bijna thuis, hè, volgens mij, als ik het zo bekijk, dan op de A9 bij Amstelveen. Even doortrappen en je bent er, hoor. Goed, messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nou, ik had wel die mededeling dat het even stil werd hier, zie ik. Geen idee, maakt niet uit. Gerard in Den Haag is erbij, mensen. Ja, ik ben er weer bij de hele week. 's Morgens druk gehad met mijn hulp en het ziekenhuis. Bob, fijne uitzending onder het genot van een bakkie pleur. En bij deze aan alle luisteraars onderweg een heel fijn en gezond weekend. En de jager ook een mooie zonnige dag. Johan, schot voor de boeg. Voor harten. En verder niks meer te zeiken. Of moeten we nog iets te binnen schieten wat belangrijk is. En als tante Corrie nog iets over heeft, zo om 12 uur... voor mijn, als dat ken, een broodje frikandel met mayo en uitjes. Nou, haring met ui is ook iets. Broodje tataar met ui en ei, ook lekker. Dat staat er niet bij, hoor, maar dat bedenk ik alleen. Maar goed, Gerard, dat gaan we voor je doen. Broodje frikandel met mayo en uitjes. Mag je nog kiezen uit een wit bolletje of een bruin bolletje, volgens mij, Gerard? Moet je maar even doorgeven. Goed, messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Gaan we beide Jeroenen zometeen nog horen. Jeroen Schild, aviateur Jeroen nog. En misschien is er nog een andere Jeroen. Het zou zomaar kunnen. Onderweg op KBC met de ANWB. Verkeersinformatie voor Europa.
1: Dit is even de hart van de ANWB. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is maar één rijstrook open. Dat duurt tot aanstaande zaterdag 26 september. Zowel bij Antwerpen als bij Brussel moet het verkeer komend weekend rekening houden met veel vertraging. Er zijn werkzaamheden aan de oostkant van Antwerpen. Ook bij Brussel is de ring afgesloten aan de oostkant van de stad. Dat levert veel hinder op. Doorgaand verkeer kan beter een andere route nemen. In Duitsland gaat dit weekend een aantal snelwegen dicht. Zo wordt de A1 Osnabrück-Bremen in beide richtingen afgesloten tussen Braamsche en Neuenkirchen. Dat is tot maandagochtend. Ook de A7 Hannover-Flensburg bij Hamburg is in beide richtingen dicht. In Italië wordt tot en met het einde van het jaar gewerkt op de A7 Genua-Serravalle. Dat is in beide richtingen tussen Bolanello en Busala. Verkeer dat in Oostenrijk de werkzaamheden op de Brenner autobaan wil ontwijken, kan niet via de populaire route via de Reschenpass, de B180. Sinds 31 augustus zijn daar werkzaamheden tussen Pfunds en Nauders. Tot 27 november is de weg afgesloten van maandag tot donderdag, steeds tussen 7:30 ochtends en 6:00 avonds. Op vrijdag is dat tussen 7:30 ochtends en 14:00 middags.
0: Oké, nou, dat is het bijna, zeg maar. Hè. Althans, zo vandaag. Onderweg op KBC en daar gaan we dan met Sheryl Crow. Mooi nummer. This is you.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En de Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is druk op de omrijroutes van de afgesloten A27. En daar staan met name lange files, zoals de A2 nu, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. Vertraging is bijna 3 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knoppen Ridderkerk en Klaverpolder 16 kilometer met 20 minuten vertraging.

0: Roberto Palmer. Simply Irresistible uit het jaar 1988. Ja, dat is even geleden. Olympisch gisteren niet iets met voetbal, volgens mij. Het wereldkampioen, Europees kampioenschap voetbal. Nederland won. Ja, dat vergeet niemand. Ik vergeet ook soms wel eens iemand. Ja, dat vind ik heel erg. Vooral als ik denk, oh, die luistert al heel lang en die is ook vandaag jarig. Kijk, Johan Schot van de Boeg is pas 29. Maar we hebben ook iemand die al vele jaren en langer luistert dan Johan Schot leeft op deze aardbodem. Daar kom ik zo op terug. Eerst even kijken naar wat andere berichtjes. Nop Wim Groteboer, ja, die is er ook bij gekomen. Daar kom ik ook zo meteen op terug. Want ik wil eerst nog eventjes, ik had de naam genoemd van Jeroen. Jeroen, welke? Ja, van Rode. Vandaag even een ander kleurtje trailer mee. Staat jou wel aan, denk ik. Even kijken. Ja. De trailer zelf, al is die zwart of blauw, maakt niet uit. Stroopwafels staat erop. Dutch stroopwafels. Lekker hoor. Mooi kleurtje inderdaad, ja. Oranje van kleur. Dus dat wordt lekker trekken, zeg maar, met die wagen van jou. Met die oplegger, neem me die kwalijk. Goed. Hoe is het met Jeroen Schild? Dat vraag ik me ook af van Jeroen, aviateur. Jeroen van Rode, gaan we naar Jeroen Schild. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Nou, gisteren ben ik eigenlijk nog even een vrachtje mest geladen in Lunteren. Ja, dan was ik om kwart over zeven uur of zoiets. In Barneveld bij de Ruiternet.
0: Ja.
1: Ja, er stond nog een collega van André. Sandra, Joop. Ja.
0: Zijdelaantje, ja.
1: En een bulk vol, maar je van onderlossen weet ik niet, kon ik niet goed zien. Maar ja, die had meer haast dan ik, want die was met een uur alweer terug in de auto. Dus het, ja, lekker gegeten, goed gedoucht. Vanmorgen om kwart over vijf, lekker weggereden.
0: Ja.
1: Was ik om 6:30 in Rutten. Voor de laatste keer gelost, schoongemaakt. En toen ben ik doorgereden naar Parga. Tussen Bolsward en Workum. Een vrachtje kip misgelaten en ik ben nu onderweg naar Rijnen, Duitsland.
0: Ja, precies. Even naar het Roergebied.
1: Dan ben ik rond 1:15 of zoiets. 1:00, 1:15. Schoonmaken. En dan gaan we naar Groenlo. Een vrachtje varkensmes laden volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Voor Marm. En die gaat de collega morgen voor me lossen. Dus dan heb ik een mooi tijd weekend.
0: Dat lijkt me wel, ja. Lekker
1: nou,
0: hoor.
1: Het is prachtig weer. Ik heb er helemaal zin in. Ik zou wel van Tante Corrie, als dat mag, een satéetje met een beetje mayo. Ja, en een lekker rood glas melk, want die melk van jullie die is wel zo donders lekker. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, maak er een mooie uitzending van.
0: Ja, zijn we mee bezig.
1: Donders goed weekend.
0: Ja.
1: Ja, ik ga van het weekend weer de Kamata Dodo aansteken, dus...
0: Ja, dat is goed weer, hè?
1: Lekker grillen. Nou, kalapjes aan, groetjes, hoi.
0: Hoi, Jeroen, Schild, Kamata Dodo, Dodo. Joop trouwens is er ook bij. Die werd al even genoemd door Jeroen. Duimpje van mij terug, Joop, Zuiderlaan, Stolwijk. Helemaal voor elkaar. En een zwaai en een lekker weer ouderwetse stem onderweg. Bij KBC. Ja, dat dacht ik ook, ja. Hij is een beetje hees nog, hè, maar dat gaat wel goed komen. Nou, nog eventjes naar Gerrit, de winnaar toe. Die voor mij nog eventjes een duimpje krijgt, had ik nog niet gedaan. Johan, jarige Johan. Ik hoop dat de slagroomtaart lekker smaakt. Ik vind hem goed, moet ik je zeggen. Maar wat vind jij? Nou, wat vind jij? Morgen Bob, zegt Wim, Knop, grote boer. Weet je, vandaag is de liefste oma, mama, vrouw, jarig. Ze is altijd lief en staat voor iedereen klaar. Het is mijn vrouw, zegt Wim. We worden allemaal oude Bob, maar zij blijft positief. Nou. Ik hou van je, veel kusjes van je man. Wim Groteboer, in de richting van zijn vrouw natuurlijk, dat is Henriette. Jet, ik hou van je. Veel kusjes ook daarbij. Ja, dat zegt Wim hoor. Ah, van mij ook al herinner je natuurlijk, ja. En vooral al die dagen dat ze voor mij heeft gezorgd met het pootje. Ja, het is een lieverd, hè. Zo. Reizen, Riesen, de groeten van hieruit. Mooi uitzicht trouwens, want het zonnetje is erbij. Het water is best wel rustig. Raampjes staat open, zonwering naar beneden. Leuker kun je het niet hebben, zeg ik dan, als je naar buiten kijkt. En ik denk, als jullie kilometers maken, dat je ook nog zo'n beetje met de zonnebril op zou moeten rijden. Nou, Gerard is de deur al uit. Wat denk je? Ik lees net zijn bericht voor. Schrijft hij terug. Hey, ik hoor dat er iemand 29 is geworden. Johan, ik ben vandaag ook jarig. Wat?
2: Gefeliciteerd!
0: Gerald is vandaag 86 geworden, mensen. Hoera, hoera. En dan ga ik pleitos even gebak halen. Zo. Is dat lekker, zeg. Jongen. Nou. Bijna over het hoofd gezien. Ik had vanmorgen niet gekeken op de kalender. Dus daar komt dat allemaal door natuurlijk. Ja. Gerard van harte. Net zo jong als mijn vader. 86 zeg hij vandaag. Gerard in Den Haag. En het paleis hier zometeen gevuld met mokka en slagroomgebak, denk ik. Heerlijk hoor. Erik vond het leuk, hè? Dat spotje van de KBC, de AI. Ja. Ik zou hem gemaakt hebben, zegt hij met de stem van Justin Hayward. Hayward, neem me niet kwalijk. En dan zou ik zeggen: Forever Autumn. No one would it believe. Aan de man van Nights in White Sennen. Neuriede, ik al mee. Oh, ja? Hè? Wat? Nou, oké. Okay. Ja, ik zit inderdaad ook al meteen met Forever Autumn in mijn hoofd dan. Hè? No one would it believe. In the last years of the 19th century, the human affairs have been watched from the timeless world of space. Wow! War of the Worlds natuurlijk, ja. Ja, Gerard de deur al uit. Nou ja, ik zal hem nog wel even persoonlijk een berichtje sturen, want dit heeft hij waarschijnlijk niet meer meegekregen. De felicitaties voor hem. Nou, ken je iemand die jarig is van het weekend? Ook even doorgeven, hè? Kunnen we hem of haar ook even een felicitant noemen? En feliciteren op KBC. Tuurlijk. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Het is 11:15 intussen geworden. Arjen Breems van mij een duimpje terug. Had ik nog niet gedaan. Dirk wel volgens mij toch? Nee, ook niet. Dirk van Garderen. Lambiek. Sorry hoor. Jongen. John. Hey. Paul. En Agnes. Geen idee of jullie nog op een camping zitten. Het is er wel weer voor. Hè? En volgende week helemaal. Hè? We gaan volgende week een paar zomerse dagen tegemoet. Ik zou zeggen, als de caravan al onder het zeil zit, de weer afhalen en uit die aardappelschuur halen en weer lekker op pad gaan. Maar volgens mij kunnen jullie zo weer nazomeren. Nou. Ik ben benieuwd, zegt Eagle Sky. Peter Leijendek kreeg van hem vanmorgen een Golden Eagle, omdat ik weer begonnen was in Utrecht. Ik ben benieuwd op je nominatie voor de Golden Eagle Awards. Ja, ik ook. Ik denk, gaat meemaken. Nederlands Filmfestival start namelijk vandaag weer. Zodoende. De nominatie voor het Gouden Kalf. Dat wordt dan een Gouden Eagle. Fijn. Nog even naar Gerard Grootkazijn. GG. Morgen Bob, gisteren even een paar klantjes in België gelost. En nadat hebben we zijn afgedaald richting Parijs, ben ik vanochtend geladen in Saint-Chéron. Op een beurs, compleet gekhuis. Maar inmiddels ben ik Parijs dan bijna voorbij. Dus plat op het stuur richting het weekend aan. Dus mag ik nog van jou, tuurlijk. Een bakje koffie? Oh, ik dacht ook een kipsatéetje. Nee, dat komt dan zo meteen. Leuke foto, mooie foto heb je gestuurd, hè? Jammer van die huizen op de voorgrond, die vrachtwagen. Dat is natuurlijk prima. Lekker onderweg is Gerard Grootkozijn voor Van Engelen Transport BV. Nisi. Reageert ook nog even op de reclame. Wat is dat voor een reclame over de CB Equipment? Het lijkt wel een erotische telefoonlijnreclame. Ja, met een lachpoppetje erbij. Ja, is ook zo bedoeld volgens mij, hoor. Ik ga daar verder niet helemaal over, maar ik kreeg dat binnen. Ik denk, nou, waarom ook eigenlijk niet? Ik bedenk het niet. Er zijn andere knappe koppen voor. Ja hoor, Gerard Schaap, van harte gefeliciteerd. Maak een gezellige dag van Hiepe de Piep. Aldus Edwin van Tielbeke, die er zelf natuurlijk ook bij is. En lekker kilometers aan het maken is. Onderweg op KBC. Even een zonnig plaatje. Je hoort al de ondersteunende instrumentale muziek van Matt Bianco zojuist. Dit is een nummer van de groep zelf. Het heet Sunshine Day. En ik vind het een lekker nummer. Komt uit 1998. Ook alweer bijna 20 jaar oud. Tjong.

Ja, je krijgt er warm van, maar dat is ook de bedoeling van het nummer, hè? Sunshine. Day. Op KBC met Bianco. 891 Middenhof. 1008 Middenhof. AM Radio luisteren is altijd leuk, hè? Dat we dat doen. Ja, vind ik wel. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Tijd voor die Bob dubbelop, denk je? Dat klopt inderdaad, anders loop ik behoorlijk achter. Maar die felicitaties voor iedereen, dat komt allemaal binnen. Ik zie en lees ook eventjes dat... dat zal weer een weekje terug zijn van de camping. Koppie staat in Highland City, dus John en Achter Smol. Sinds een week zijn we alweer thuis. Nou, volgende week er weer lekker op uit, denk ik dan. Of gewoon in de tuin genieten, hoor. Dat kan natuurlijk ook. Erik Nijhoff in Canada. Bob, goedemorgen, ik ben er weer bij. Gisteravond heb ik een vrachtje papier geladen in Port Hawkesbury. En nu ga ik lekker naar huis voor het weekend. Doe mij maar eens even een bakkie. En ik hoor dat het feest is. Slagroomtaartje of een tompoes, je mag kiezen. Ik denk dat je een tompoes wil. Komt eraan. Richting Port Hawkesbury. Mooie naam, zeg hé. Hoe dan ook, goed weekend voor jou en geniet ervan. En nog veel meer posten we zo meteen in het volgende uur. Zeker wel, even kijken. Nou... Gaan we het nog halen? Ja, we gaan het halen hoor. Huppakee, we doen het gewoon. Of we er 2 gaan redden in... Ja, binnen 10 minuten gaan we lukken. Maar er wordt wel iets over 12. Met 2 nummers van Dr. Alban. Sing halleluja! Hoor je zo meteen. Eerst is My Life uit 1992. En die halleluja komt uit 93. Onderweg op KBC. Het idee van Hannes. Tom Trans. Ah, en Peter, de highwayman, is er ook bij. Bob, onderwegjes, goedemorgen. Ik hoorde je vanmorgen op Radio M Utrecht goed je weer te horen. Het weekend gaat beginnen. Vanuit de bedieningscentrale Lelystad. Ik mag het hele weekend werken, alle sluizen en bruggen bedienen. Ik wens je een goede werkdag vandaag ook, Peter.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een

0: toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1 kwartier. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht. Bijna 20 minuten extra reistijd. It's
5: Friday! We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

Nederlandse band Fruitcake. Volgens mij was het de broer van Ellert Driessen, die van Spargo, die er ook in zong. Of speelde, dat weet ik niet meer. Maar het is even geleden. Het is wel even leuk om dat nog even gedraaid te hebben. Het nummer komt uit 1982 trouwens, wat je liet horen. I Like The Way. En Fruitcake, zeker. Slagroomgebak, mokka-gebak. Hoe is met de tompoesen trouwens, vraag ik me af. Of beter gezegd, ja, misschien wil je dat straks eten. Heb je liever eerst een kipsatéetje van juffrouw Corrie? Ja, de allerlekkerste kipsatéetjes kun je bij ons bestellen, hè? Bij mij. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Vrijdagmiddag, de ultieme weekendplaat. Dat is je vooruitzicht zometeen aan het einde van dit uur. Ideeën zijn welkom en kom er maar mee. En over ideeën gesproken, welk nummer rijden we dus het weekend mee in? En welk idee heb je om aan te sluiten op Milk and Sugar? Let the Sunshine. Want die draaiden wij volgens mij als laatste. Ja, gisteren in de muzikale ketting. Dus een woordje uit de titel. Iets weer met melk. Uit de artiest. Iets met suiker kan ook. Sugar Sugar van die Archies denk ik aan. En Sunshine hebben we eigenlijk ook al een beetje gedraaid er straks. Hè? Met Bianco. Maar goed, die telde niet mee. Ideeën zijn welkom. Nogmaals Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Ik heb het idee dat ik mega achterloop. En dat is ook zo volgens mij. Ik heb al diverse duimpjes uitgedeeld. Lizzie is er ook bij in Canada of in de Verenigde Staten. Ik weet niet in welke staat je bent op dit moment. Wel in de goede staat, want anders had je niks bericht. Je bent er wel vroeg bij, Nisi. Maar gezellig is het zeker. Nou, ik heb onder wel wat foto's en video's bekeken. Dus dank voor het sturen. Altijd gezellig. Dan vermaak ik mij kostelijk met de beelden die jullie ook onderweg hebben gemaakt. Of aan het maken zijn met de dashcam. Kom ik uit bij Kees, IOC en Buck, de drie musketeers die Bob en alle onderwegjes gisteravond thuisgekomen zijn. Vandaag en maandag even wat ziekenhuisbezoekjes. Altijd spannend. Druk weekendje. Dus ja, het weekend is wat dat betreft ook zo weer voorbij. Nou, heel veel succes dan. Ja, meer kan ik jullie niet wensen. Behalve alles. En alles het beste natuurlijk. Ja, iedereen een fijn weekend. Groetjes van ons, de drie musketeers. IOC, Kees en de hond is Buck. Natuurlijk, ja. Wim Vlop, gefeliciteerd met Jet namens de Barre. Doen we ook even meegeven natuurlijk, ja. En dan goedemiddag. Martien Leeners, de tuinman, net terug van boodschappen doen. Bij mijn moeder even wat opgeruimd, de bloemetjes water gegeven. Ik ben nu thuis, even wat eten van juffrouw Corrie. En om 2:00 Sarah en Julian ophalen van school. Sarah en Julian, klein kids. Fijn weekend voor iedereen. Dat is mooi om te lezen. Ik wens jullie ook een fijn weekend. Ik hoop dat de verjaardag gezellig was met Rudy gisteren. Nou, die was met Rudy hartstikke gezellig. Maar dat jullie een leuke dag hebben gehad. Rudy, de tuinvrouw. En Martien, de tuinman Leenders dus. Kom ik nog even bij jullie vriendenclubje uit Parga vandaan terug. Goedemiddag Bob, hier is Luc. Zegers, ja, je bent er weer. Helemaal de oude. Och joh, ik voel me zo oud. Ik voel me net zo oud als dat Gerard is geworden vandaag, 86. Maar soms hoor, niet altijd. Als ik 's morgens opsta, vanmorgen ook weer 4:15, toen dacht ik echt, ja, waarom heb ik ja gezegd om vandaag te gaan werken in Utrecht? Nee, het was heel fijn om weer collega's te zien en daar ben ik wel weer begroet. Mensen hadden me gemist. Je kunt het je niet voorstellen, maar dat is echt zo. Druk, zegt de MRC Mossel. Luc, ja, ik heb het drukker dan wanneer ik voor MRC bezig ben. Want ik ben nog vrij deze week, dat is waar ook, ja. Dus het is alleen maar de mossel vanuit Terneuzen. Even boodschappen doen, lunchen met Miranda. Nou, er zijn nadere dingen, denk ik dan. Iedereen een heel prettig weekend van ons gewenst. Miranda en Luc Segers. Kijk, de mossel. Mosselman, de mosselman en de mosselvrouw. Mosselientje wordt ook nog genoemd door de tuinman. Het is allemaal wat, hè. En Robert Pieg en de Tukkentarzan, nu niet alleen een duimpje, maar even een compleet bericht. Bob, onderweg vrienden, vannacht bij de Goudrenet in Weert gestaan. Hey, je bent niet de enige. Ik had er straks ook al een berichtje erover. Vanmorgen weer omgekoppeld in Hoek van Holland. En nu even pauze gaan houden in Gouda. En dan vanmiddag nog even koppelen in Almelo, Verijssel. En daarna weekend, dat is mooi. Nisi heeft een idee voor de kettingplaten, hoe je zo meteen over. Hier is Olivia Windico.

0: heb dat altijd een heel lekker nummer gevonden. Een spannende nummer. Een spannende plaat, moet ik zeggen. Een spannend nummer, een spannende plaat. Uit 1979, Iron Horse en Sweet Louie Louise. Onderweg op KBC Radio. Zometeen maar eens kijken naar het weer voor Europa. Hè? Maar eerst, Let the Sunshine van Milk Inc. Zou je kunnen aansluiten met Watermelon Sugar van Harry Styles, zegt Erik. Voor de witte oegstgeest, lekker aan het trekken voor het weekend. Hillegom komt steeds dichterbij. Daarachter zou je kunnen laten horen de man in de wolken van Harry Jackass. En Cloud met Substitute. Ja, het klinkt hetzelfde, maar je schrijft het anders in. Met OU is het. En een T, voor de duidelijkheid. Ja, lieve koffie, maar oké. Okay. Maar ik weet wat je bedoelt. En nou ja, ultieme weekendplaats. Forever Autumn lijkt me wel wat. Ja, geweldig. We kunnen ook Les Tés Indiens laten horen. Die ga ik zeker volgende week laten horen. Of The Indian Summer. Want ja, volgende week met een graad of 25 in Nederland op dinsdag en woensdag. Gaan we op die manier september een beetje verlaten. Het is allemaal wat, hè. Ik ben benieuwd wat we in oktober te wachten, wat ons te wachten staat. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik had nog meer suggesties voor de ketting. Zoals bijvoorbeeld The Church met Under the Milky Way. Is ook leuk inderdaad, Erik Nijhoff. In Canada, da. En Jan Romeke, middag DJ van Beten. U bent er weer. Mooi zo. Ik wens iedereen alvast een fijn weekend. Ik ga in Kampen nog even een bakkie blanke diesel laden voor de kolencentrale Eemshaven. Even nadenken. Oké. Goed. En hier zie je nog eventjes over Gorilla Sunshine. Dat aansluiten voor de ketting. Gorilla Sunshine in a Bag heet het nummer eigenlijk. Dus een mooi idee voor de ketting. Een lekker nummer om tijdens het rijden te horen. Ook een goed idee. Nou, de zon zit erin. En de Gorilla's, ja, dat is ook wel apart. Was dat niet met Bruce? Ik weet dat niet helemaal meer zeker. Gaan we iets dagen, maar ik ben het even kwijt. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Om nou niet te veel uit te lopen, denk ik dat we zometeen inderdaad maar eens eventjes moeten gaan starten met de muzikale ketting. En het weeroverzicht voor Europa. Dat heb ik ergens op een speakbriefje staan. Ik begin altijd met België, hier staat het boven. Is er leven op Pluto? Nee, ik wil naar België. Deze vrijdag staat er het teken van zonnig en vrij warm weer in België. Vanmiddag met veel ruimte voor zon, behoorlijk warm. Tussen de 23 en 25 graden is het op een aantal plaatsen. Zal het al 26 graden kunnen gaan worden vandaag. En dan komt de zuidoostenwind die meestal zwak tot matig is te staan. Nou, vanavond is het overwegend helder. Temperatuur gaat onderuit rond zonsondergang 18 tot 20 graden. In de nacht temperatuur gaat dan onderuit naar een graad of 10. Maar morgen veel ruimte voor zon. Morgenmiddag wel trouwens een tweedeling in het Belgische land. In het westen vrij veel wolken. In het midden en oosten heeft de zon de overhand. 18 of 19 graden. Maar in de Kempen kan het nog wel 4 of toch 25 graden worden. Zondag een graad of 22, maximaal 26 graden. Zuidenwind komt erbij. Die voert de warme lucht vanuit Noord-Afrika ook richting België natuurlijk. En ja, dan maandag tot lokaal wel 27 graden in België. En dinsdag kan het wel eens een piek opleveren van 28 graden Celsius. Zo, nou. En het blijft daarna nog even zomerse warmte. Blijft het met zomerse warmte, moet ik zeggen, nog wel even lekker in België. Je hoeft er niet voor naar Italië wat dat betreft. Maar goed, de komende dagen is daar ook veel ruimte voor zon. Hoge temperaturen, Rome elke dag een graad of 7, 28. Rond Napels en Palermo liggen ook de temperaturen hoog, 26 tot 29 graden. Maar daar zijn ze op zich wel wat gewend. Ja, en voor de rest best wel goed weer, hè. Er komen wat buien aan, met name in het zuiden. Want dat is het geval met stevige regen- en onweersbuien. Vooral in Calabrië bijvoorbeeld, met zware regenval dat daar verwacht wordt. Na de buien wordt het dan echt overal weer droger in Italië. Komt de zon er weer bij en lijken de temperaturen zich weer te herstellen naar dik zomerse waarden. Ook voor Spanje. In Madrid loopt het kwik elke dag op tot een graad of 35. We hebben het over bijna eind september. Richting Sevilla. 39 graden kan de temperatuur pieken. Temperatuur is wat koeler, lager dus langs de Atlantische kust en Galicië. Daar blijft het door de invloed van zee koeler, zo rond de 24 graden Celsius. Dan nog even naar Frankrijk kijken natuurlijk. Een groot land waar veel mensen doorheen fietsen op dit moment of rijden. Een warme, overwegend zonnige periode die houdt aan in grote delen van Frankrijk. Tot maar liefst 30 graden lopen de middagtemperaturen op. Aan de Atlantische kust en rond Parijs minder, 24 tot 27 graden toch nog. Nou, in het weekend veel ruimte voor zon. Na het weekend eerst nog een aantal dagen zeer warm met zomerse temperaturen en zelfs tropische waarden, dicht 30 graden Celsius. En daarna neemt de kans op buien gedurende de komende week alleen maar toe. Ook Groot-Brittannië profiteert van toch wel goed weer. Vrij veel ruimte voor zon, met name het zuiden en oosten. Londen, een graad of 24. Maar Schotland natuurlijk een stuk koeler. Dat geldt voor Noord-Ierland ook 16 tot 18 graden. En geregeld trekken daar wolkenvelden over. Maar ook echt dus wel ruimte voor zon. Aan de westkust van Engeland en Wales meer bewolking, soms ook wat regen. Na het weekend wordt het overal wat wisselvalliger, met plaatselijk nog wat buien die afgewisseld worden door de zon. Maar die buien hebben wel een stevig karakter. Temperaturen gaan onderuit naar 18 tot 23 graden. En daarmee toch nog wel hoog voor de tijd van het jaar. Verspreid over Duitsland in het noorden en oosten nog wat wolkenvelden. En buien? Frisse wind staat er ook plaatselijk, zoals rond Dresden. En München kan een stevige bui met onweer voorkomen vandaag. In het westen en zuiden van Duitsland, ja, het is al wat rustiger aan het worden. Ik zat in München trouwens al in Duitsland, Zuid-Duitsland te denken. Goed, zonnige periode, kwik gaat oplopen naar Freiburg 22. En in het noorden van Duitsland blijft de temperatuur bij zo'n 17 graden hangen. Nou, de temperaturen gaan de komende dagen wel degelijk omhoog, omdat de zon er goed bij komt. Temperaturen in het zuiden en westen van Duitsland richting 27 graden Celsius. En dan in Oostenrijk nog even doorlopen. Uiteenlopende temperaturen 15 aan de noordzijde van de Alpen. 18, 19 graden in de regio van Wenen. Plaatselijk zelfs 20 graden in de dalen van de Alpen. Waarin de zon even doorbreekt. En als de buien komen, ja, dan keert de rust daarna weer snel terug. Breekt de zon tijd los, en gaat de temperatuur weer flink omhoog. Wenen, Innsbruck, temperaturen te verwachten van 24 tot 27 graden. En vooral in het weekend en aan het begin van de nieuwe week is het op veel plaatsen zonnig en warm. Voor de tijd van het jaar met dagelijks ronduit zonnig op en top na zomerweer staat hier. Dan gaan we ook nog even naar de temperaturen kijken in Zwitserland, Zürich. Daar lopen de temperaturen de komende dagen op van zo'n 26 naar 28 graden. En aan de zuidkant van de Alpen in Ticino wordt het zo'n 24 graden, iets minder warm. Maar ook in het noorden dan zonnig en zomers weer. In de Alpen is het weerbeeld vergelijkbaar rustig en droog. Sommige dalen wat nevel en ochtendmist en een grijze start soms van de dag. Na het weekend, het zonnige en warme weer blijft in de meeste gebieden aanhouden. Al groeien wel midden volgende week vanuit het westen wat stapelwolken en een toenemende kans op enkele stevige buien. Nou, ik heb het volbracht, mensen, of niet?
1: Dacht ik wel.
0: Meer post, zometeen. Onderweg op KBC Radio. Even kijken naar de tijd. Ja hoor. Ik ga mij richten op de muziek.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Ramadan met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. De zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. En vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Robert Empel. 8 kilometer file met 1,5 uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel 1,5 uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer. Met ook daar 1,5 uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wijchen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten.

0: is van even geleden, maar wel lekker plaatje, zeg maar. Booty Love. Of moet ik dan eigenlijk zeggen Booty Love? Want zo schrijf je het, hè? Boogie Tonight uit 2002. Hola die bij KBC. De muzikale ketting, we gaan er zo meteen echt mee starten. Even nog kijken of ik nog een inhaalronde moet doen met post. Ik denk dat het wel meevalt. Ja, die kipsatetjes tussendoor. Ik zit er net eentje op te eten. Dat was echt één van de vier stokjes. Nou ja, eerlijkheidshalve, ik zeg tegen Connie, de kantinejuf. Ik doe er maar drie, want ik ga straks nog wel meer naar binnen werken, denk ik. Ik begin even met drie stokjes. Maar goed, heerlijk. De tuinman heeft iets anders gekregen van juffrouw Connie. Echte olijfolie erbij uit Parga. Broodje, tomaat, kaas zo te zien. Of is het boter? Nee, het is kaas, denk ik. Geel, dat denk ik wel. Nou, lekker boodschapjes gedaan, lekker eten. Hoe is dat dan? Oh ja, net voor 12:30 draaide ik het nummer van Frankie Miller, Darling. Dat is het origineel, maar dat was een Nederlandse versie natuurlijk. En Nisi moest er echt op lachen. Toen ik dat hoorde, begon ik al met Willem, wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Dat is Willem Duin, inderdaad. Hè? Ja. Mouth en McNeil was het duo is, hè, van Big Mouth. Zo heet hij, Grote Bond. Ja, dat hoef ik niet te vertalen, jij weet dat natuurlijk. Maar Willem Duin, ja, die zong dat in het Nederlands. Willem, wat heb je gouden handen? Bek vol gouden tanden. Oude zak patat, met gezongen door hemzelf. Ja, hij is niet meer bij ons. Hij heeft een tijd ook Benny Joling vervangen namelijk. Toen het slecht ging met Benny in lichamelijk gezien, in de band. Benny, die kon niet meer. En toen heeft hij tijdens een lange periode normaal zanger Benny Joling vervangen. In normaal dus. Maar goed, Willem is er niet meer. Benny wel trouwens. En Frankie Miller was dus de origineel wel het nummer Darling wat ik liet horen. Grappig, hè? Ja, dat de Nederlandse versie dan weer bekender is eigenlijk, zeg maar. Ik zat nog even te denken, uit 1979 kwam het nummer. Zo, werd er al in jouw gedachten, Nisi? 79? Nee, hè? Nog niet. Goed, de muzikale ketting. Wat zouden we gaan doen? Nou, er zijn heel veel mogelijkheden, zeg ik dan. Bij alles wat er binnen is gekomen, moet ik toch een keuze maken. Oh ja, nog even een tipje van Erik. Harry Styles en Watermelon Sugar was zijn idee voor de ketting. Nou, wie weet kan dat nog gebeuren, maar het gaat hem niet worden als eerste. En die tipt ook nog eventjes voor... Even kijken, een nieuwe single van U2. In november komt er een heel nieuw album uit. Hij zei, ik vind de single niet zo best. Niet zo, dus als de rest dan maar beter is. Ja, ja, dat weten we natuurlijk nu nog niet. Hè? Het is nog niet uitgelekt volgens mij. Onderweg op KBC, Erik Nijhoff in Canada. Wat een idee voor jou.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: The Church met Under the Milky Way uit 1988.

0: The Church. En dan de Milky Way uit 1988. Nou, we doen nog even. Ik zit te kijken naar de tijd. Ja, nee, we doen er nog eentje. Voor de muzikale ketting.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Ja, natuurlijk. The Church of the Poison Mind. Van Boy George en zijn Culture Club. Nisi, wat leuk om dit te lezen. Ik zeg niks meer. Even onder onsje. No one would have believed in the last years of the, 1974 century.

duimpje, en logisch natuurlijk, van Erik Nijhoff met zijn suggestie als eerste schakel in de ketting om ja, toch wel de Church te laten horen met Under the Milky Way. Nou, dat graag gedaan. Nisi is ook weer heel blij geworden. Helemaal goed, ik ook. En Philip had een idee al eerder voor de muzikale ketting voor schakel nummer 2. En dan nu inderdaad voor schakel nummer 3 een ander idee. Want schakel 2, ik moet hem even verversen, Philip. Wacht even hoor. Vers van de pers komt hij nu met schakel nummer 3 binnen. Is this the way to Amarillo als schakel? Dat had inderdaad gekund op 1 inhakend. Maar dat kan inmiddels niet meer. Dan Making Your Mind Off. Of bedoel je Making Your Mind Up van Bucks Fizz. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, gaan we even over nadenken, want we hebben nog even de ruimte in de uitzending. Dit kan ook de Church of the Poison Mind. Ik heb een paar suggesties voor jullie. Alice Cooper. En Poison. Dan heb je nog de Coasters met Poison Ivy. Dat is ook leuk dit om dit te horen. Het is kiezen of delen vandaag, hè? En ik heb een derde suggestie voor je. Schakel 2, 3 zou dit kunnen zijn. Vind ik op zich ook heel erg leuk. She'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy. Lekker gedateerd, maar heerlijke klanken, toch? En dit dan? Ja, over heerlijke klanken gesproken. Dit zou hem ook kunnen worden. Als het gaat om Church of the Poison Mind te laten aansluiten met ABC. Nou, je mag hem doorgeven als je die idee hebt. En denk dan ook nog even na, voor de muzikale ketting hebben we dan alles gehad. Zo meteen wordt het ook nog wel tijd voor de ultieme weekendplaat. We gaan het weekend inrijden met een heel lekker nummer. Ik heb het gevoel, voel het op mijn water, dat het heel lekker gaat worden. Ideeën zijn welkom. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Hey, de nieuwe single van U2 is nog geen 3 minuten geleden uit. Heet Silencio. Draai hem nog even mooi als het kan. Is het idee van Wilco. Koek, koek. Nou, ik ben benieuwd eigenlijk hoor. Erik wekt ook al mijn interesse.

Oosters, daar moet je wel aan denken natuurlijk. Ja. Maar dit is Michael Jackson en Dance. Blood on the Dance Floor, moet ik zeggen. Al zou die wel alleen maar rappen. Ik vind het heerlijk, zegt Wilco Koek Koek. En daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Als het nieuwe album van U2 uitkomt, als Bono het hele album vol boert, vind ik het nog gaaf. Laat me even horen. De nieuwe U2. Silencio.

0: Dream of you too.
1: Ik moet je zeggen, ik hoor hem voor het eerst. En ik moet je ook zeggen dat ik het echt wel heel erg lekker vind.
2: Fijn weekend. Rust is lekker uit.
3: De ultieme weekendplaat.
2: Een heel fijn weekend.
1: Het is geen Forever Autumn. We gaan een hele warme periode tegemoet met warme lucht uit Noord-Afrika vandaan. Weer over Frankrijk, over Spanje, over België en ook naar Nederland komend. Het is een soort met van Indian Summer.

0: Ja, je gaat hem het hele weekend horen. Vanmiddag, vanavond en dus zaterdag en zondag Indian Summer van Amerika. Dus helemaal komt hij er vanmiddag aan. Ik moest nog even ruimte creëren. Vanuit Finland, Edwin en Marita. Ik heb het gelezen. Ik wens jullie kracht ook wel gecondoleerd. De mentor destijds van Edwin. Hij is overleden, Johan Coussant, op 78-jarige leeftijd. Ik kom niet meer toe aan dat hele berichtje, Edwin en Marita. Toch een klein stukje nog van jullie vanuit Finland.
1: Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Groetjes van mij en van de tweelingzus van van Cody, zeg maar. Groetjes.
2: Groetjes.
1: Groetjes van ons. Hoi Bob, fijn weekend.
0: Nou, veel kracht natuurlijk toegewenst. Nou, we zijn er doorheen en op een mooie manier. Een mooie ultieme weekendplaats, zegt Martina ook. En Reinhard, nog even snel een heel zonnig en fijn weekend gewenst voor alle onderwegjes en vrienden. Corrie, Marit en jullie allemaal. Heeft Corrie zo'n mooie uitzicht vanuit de kantine? Nou ja, niet. Ja, ik zit een etage hoger. Ik heb nog een mooie uitzicht. Maar op zich heeft zij echt een heel mooi uitzicht. Ja, foto's zullen volgen. Tjus! Un bis Montag! Ik maak er maar een grapje van. Martina, hartstikke dank. Reinhard ook, dikke kus. Voor Reinhard natuurlijk ook. En voor Martina, ja hoor. We maken geen onderscheid hoor. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen. Mark en het Zoutuur om 3 uur bij KBC Radio. En dan vervolgen wij weer met een heel lekker weekendprogramma met Amerikaanse radio morgenavond. Camille en zijn hits from the Heartland vanaf 11 uur in de avond. En zondagavond natuurlijk ook, na de hele dag meer dan 50 jaar popmuziek te hebben gehoord. Ron O'Quinn. Nou, wat willen mensen nog meer? Maandag weer luisteren naar Onderweg. Alive and Kicking. We gaan de hele week volmaken. Ik voel het op mijn water. Gaat dat lukken? Jazeker wel. Van 11 tot 1 ook via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Hou hem tussen de lijnen. Dank voor alle steun deze week. En we gaan er weer voor, mensen. Een heel lekker weekend. Veilige kilometers. Tot dan. Hoi.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 300 kilometer file, dus het is al hartstikke druk op de weg. Veel lange files zien we op de omrijdroutes van de afgesloten A27. Zoals de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel bijna een half uur oponthoud. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam voor Zevenbergshoek 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier.
6: We are officially the hottest AM station.
7: De muziekketting. Schakel 3.

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw
1: station. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Op het begin van de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een half uur oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar nog eens 20 minuten extra reistijd.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
6: Turks fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
6: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
8: Het geluid van Middengolf.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes, zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabina 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd. We are.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel druk onderweg en dat heeft met name te maken met de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk op alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 3 kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Het is ook drukker op de A15 daardoor, van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. En ook de A16 is daar door een stuk drukker, van met name van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten oponthoud.
9: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Moni.
10: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen na recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Miami, go!

gouden glans van de vroegere offshore-zenders hoor je dagelijks terug hier op KBC Radio, op Middengolf en via de stream. Wil je reageren? Stuur dan even een berichtje naar mark@kbcradio.nl. Dat adres is mark met een C, apenstaartje kbcradio.nl. En verderop tijd voor Robert Gray en Right Next Door. En wat dacht je van You Can Call Me L van Paul Simon? Snel door nu met de Rolling Stones en dat prachtige Route 66. Hier in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Hallo, dit is Mimi Doos, Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur.

In een boek over zeezender Radio Noordzee staat een foto van een groep medewerkers aan boord. Presentator Gerard Reitsma staat daar ten onrechte genoemd als Gerard Draaisma. Eigenlijk een leukere en toepasselijke naam. Scheepskok Wil Aarsens staat ook op die foto. En wat bijzonder was, vrienden van KBC, als er opeens geen nieuwslezer beschikbaar was, dan presenteerde Wil net zo makkelijk het nieuwsbulletin met zijn sonore stem. Gewoon tussen het koken door.

Jaren 70 nummer hoorden we van Jackson Browne en Take It Easy. En ook dat was weer een parel uit de Noordzee hier op KBC Radio. Snel door met een Britse zangeres die helaas niet meer onder ons is. Ze had een hit in de jaren 60, Marianne Faithfull heb ik het dan over, met dat gevoelige As Tears Go By.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht, ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur.

0: gehad. En net Enola Gay, een orchestral manoeuvres in the dark. Tweede speelhelft, inderdaad, ook daar hoorden we weer klassiekers uit jouw speakers. En tijd voor...
1: KBC's Retro Top 3.

Paul Simon was dat met de jaren 80 hit You Can Call Me Al. De muziek gaat ook zonder mij lekker door. Ik vertrek, maar blijf bij ons. En luister naar McGinnis Flint. When I'm Dead and Gone. Zal voor mij natuurlijk ook een keer gebeuren.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Echte koffie hoor je, ruik je en proef je. In een Filtrum koffieautomaat hoor je het malen van de bonen. Daar ruik je de geur van verse koffie en proef je echte koffie, zoals thuis. Nu ook in uw bedrijf, dankzij de Filtrum koffieautomaat die gewoon doet of hij thuis is. Filtrum Hazeswoude. Telefoon 017 14 9017 9017.
3: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van

0: A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijs wordt een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum. Nee.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
4: We

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobit werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knooppunt Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Dit is Ellie van Lunnen met het Radio Nieuws. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker €100.000 bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jong is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3:00 vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobit werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 1 uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn 30 minuten in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 40 minuten verdraging. Een andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim 1 uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog 1 uur verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 891. Windkracht 6.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ah.
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen Made en knooppunt Zonzeel, ook nog ruim een half uur extra reistijd.
10: Radio Monique. De stem van de Noordzee.
11: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: KBC!
0: Windkracht 6 tot 7.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit.

0: tijd wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyad, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27... Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartieren de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. Daar ook 3 kwartier extra reistijd.

0: Jouw hit, jouw station.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen heel langzaam op, maar op sommige wegen is het nog wel erg druk. En dat heeft met name te maken met de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het nog heel druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op sta je ook nog ruim 3 kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het daardoor ook extra druk. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook nog 3 kwartier. En ook op de A16 nog wat extra drukte van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. De vertraging is daar 35 minuten.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rond.

0: Rondlopen met voetklachten? Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws. Nee.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is om het leven gekomen. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Dit is Ellie van Lunnen met het Radio Nieuws. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die in gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws. We are

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Bij de schietpartij kwam een medewerker van een gevangenis in Zaanstad om het leven. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. We'll be right back.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky

0: Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten en ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 10 minuten extra reistijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ah.
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
13: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
14: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
13: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
14: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
13: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
13: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
15: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial Wireless antennes.
14: Brik.
13: Ja, Breker, kom maar.
14: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
13: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Koop je cb bij KBC.
16: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
9: Turks fluit is mooiste fluit.
8: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
9: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
9: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
11: KBC Radio. Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: meerdere woningwaarde.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Nee.

aan mijn Bundi Bugio variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. We

0: ABC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hit.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Drop it.